tot de hits die je ontdekt. FM. No bullshit, just hits.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

0: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief, maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam 20.000 euro cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens 160.000 euro bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.
1: Join the club.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief, maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam 20.000 euro cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens 160.000 euro bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden. Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan Kebabbels.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Wij gingen terug naar 1990, luisteraars, met deze killer van Adamski. Een nummer dat trouwens eerst instrumentaal is opgenomen, inderdaad. En daarna heeft Adamski iemand moeten zoeken om dat nummer in te zingen. Hij kwam terecht bij Seal, die ook al niet onbekend is. Hij schreef zijn eigen tekst en ondanks dat het woord killer er niet in voorkomt in dit nummer, besluit Adamski toch die titel zomaar te behouden. En het werd een

0: Reuzen hitte destijds in 1990. Dat we graag nog een keertje draaien hier op deze zondag. Zondag, vandaag de 4e oktober 2026.
1: Een hele goede morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeiemorgen.
0: Inderdaad, een hele goeiemorgen luisteraars. We zijn terug uit vakantie. Het heeft deugd gedaan, moet ik toch wel toegeven. En we zijn weer paraat elke zondag tussen 9 en 12. En dat in het programma Uit op zondag. En wat voor zondag wordt het vandaag? Het wordt een hele mooie zondag, luisteraars. We gaan een dag tegemoet met vooral de zon die de hoofdrol zal spelen. En zo'n 21 à 22 graden. Dus dat wordt heerlijk genieten. Met andere woorden, wil dit ook misschien wel zeggen dat je nog wil gaan genieten van die nazomerdag vandaag. En dat kan, want wij hebben ze weer verzameld. Onze weekenduittips op zondag die je vandaag kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En daartussendoor, niet vergeten, hebben we ook Patrick Haantjes die nog langskomt voor het weerbericht van de komende dagen. En we hebben heel veel muziek onderweg, dus dat is ook wel een must om hier je oor bij ons te houden op deze zondag voormiddag, zou ik zeggen. Fijne muziek onderweg, zoals ik al zei. Ja, we gaan naar de jaren 80. Ken je deze nog van Ritchie en

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Madonna aangaan aan de album Confessions 2. Dit is track nummer 5 en dat heeft ze meteen uitgebracht als nieuwe single. Heerlijk, hè? Je kan er geluidsloos op dansen, dat is wel degelijk een feit. Ondertussen op zondag voormiddag is het hier bijna 9:10. 9:10 zou ik zeggen. Nee, 9:15 luisteraars. Dat is de juiste tijd die ik graag met jullie ga meedelen. En je weet het, het is zondag voormiddag, dus we zitten goed in uit op zondag. Dat wil zeggen dat we de leukste uittips hebben verzameld voor te doen in Oost-Vlaanderen. En zoals ik al zei, het wordt een mooie dag, dus reden te meer om natuurlijk ergens naar buiten te gaan en ergens ook wel naartoe te gaan. Zo kan je naar Gent luisteraars, naar het Wintercircus, want dat staat vandaag in het teken van een heuse urban jungle. Vandaag is het daar trouwens de laatste dag dat My Green er neerstrijkt met duizenden planten, potten met kortingen tot 50% en een 3+1 actie. Wie een ticket koopt en een plant aanschaft, krijgt bovendien nog een extra plant cadeau. Kijk eens aan, dus ben je op zoek naar planten, dan ben je daar zeker aan het juiste adres. Het Wintercircus is gelegen in de Lammerstraat 13 in Gent. De deuren gaan open straks om 10 uur en je kan daar terecht tot 6 uur komende avond. Het is gratis, alle informatie, daarvoor kan je surfen naar www.evenbright.be. En dan van Gent gaan we richting Zeelen, luisteraars. Want straks om 11 uur kan je naar een concert in het kader van het festival in Oost-Vlaanderen, Vijf Vrije Vogels. Vijf gevederde stemmen die samensmelten en zo het publiek meenemen in hun vlucht Love is a Thing with the Fathers. En dat is een voorstelling die een ode brengt aan de natuur, de liefde en ook wel de muziek. Het is een gevarieerd à la cappella programma. Daar neemt de luisteraar mee in een vlucht doorheen de vocale muziekgeschiedenis. Heldere renaissance muziek gaat in dialoog met close harmony en romantische popmuziek. Het resultaat is een uniek, uiterst bont en kleurrijk programma dat toegankelijk is voor zowel doorwinterde als nieuwsgierige luisteraars van alle leeftijden. Heb je er zin in, dan kan je naar naartoe gaan. Het concert begint om 11 uur straks, het duurt tot ongeveer 1 uur en alles gaat door in gemeenschapscentrum De Wiek, gelegen op de Dendermondebaan 8 en dat in Zeelen. De toegangsprijs is €18. Dan gaan we nog even naar Temse luisteraars, want het is een mooie dag vandaag. Misschien wel een dag om te gaan wandelen. En dat kan in Temse, want de Wandelclub Temse organiseert de Omloop van Temse met tochten over korte en lange afstanden door het Scheldeland. De start is voorzien en dat aan de Mosterdpot Gelaagstraat in Steendorpen. En je kan vrij starten nog tot 3 uur vanmiddag. Deelnemen kost 1,5 tot €3. Ja, misschien wel een aanrader dus als je een stappetje wil zetten in deze mooie zondag. Goed luisteraars, zometeen muziek onderbracht van Captain Jack. Maar eerst de nieuwe single van Berre. Hier is hij met Break 'Em All.
1: I'm loving every word you say, girl. Even when they're hurting me now. You're the medicine and you're the pain. The one I always dreamed about. Oh, I can do it all without, but no one else can make me feel this way.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

0: Deze Amerikaanse zangeres werd destijds al vroeg ontdekt door German Jackson. Ja, een van die Jackson 5 leden natuurlijk. Hè. Maar het heeft nog een tijdje geduurd eer ze toch wel een grote hit te pakken had. En dat was toen er tijd in 1980. Met dit nummer in de Europese contreinen. Never knew love like this before. We draaien dus Stephanie Mills hier. Zo meteen luisteraars, hebben we nog wat leuke uittips. Blijf luisteren, maar eerst nog die grote hit van Captain Jack.
1: Hi! This is...

0: de mannen die in het leger zijn geweest, zal misschien ook een beetje herinneringen opgeroepen hebben. Deze Captain Jack en de Drill Instructor. En dan naar onze uittips op zondag voormiddag. Van harte welkom trouwens als je pas de radioknop opendraait. Wat een veertje gaat het worden vandaag, dus misschien wel tijd om even buiten te komen. En ben je van plan om binnenkort in het huwelijksbootje te stappen, dan kan je vandaag richting Dendermonde. Want aanstaande bruidsparen die kunnen vandaag daar inspiratie op doen in Dendermonde. Want de beurs Trouw & Trends die palmt er de Hangar 43 in Baasrode in. Trouw & Trends brengt leveranciers van onder andere bruidmode, herenkledij, fotografie, bloemen, juwelen, maar ook muziek, styling en weddingplanning samen. En zo kunnen aanstaande bruidsparen inspiratie opdoen voor hun grote dag. Vragen stellen, mogelijkheden vergelijken en ontdekken wat allemaal mogelijk is. De beurs is een plek voor ideeën om rechtstreeks in gesprek te gaan met de professionals en om te voelen welke keuzes het best gaan passen. Trouw & Trends in Dendermonde kan je vandaag bezoeken tussen 11 en 5 uur. Geïnteresseerden kunnen dus terecht in Hangar 43 en dat aan de Fabriekstraat 43 in Dendermonde. Meer informatie en gratis tickets die kan je gaan spotten via www.trendytrouwen.be. Dus www.trendytrouwen.be en dat dus vandaag in Dendermonde, meer bepaald in Baasrode. Van Baasrode gaan we richting Lokeren, luisteraars. Want met de kleine mannen kan je vandaag nog naar Haasje Over XL. Dat is een leuk initiatief met heel wat speelmomenten voor het hele gezin. Kom springen, rollen, bouwen, lachen. Het kan allemaal tijdens een grote speelmoment daar in Lokeren. Alles gaat door in de Fuifzaal aan de Sport- en Jeugdcentrum Durmhal, Sportlaan nummer 2. En dat vanaf 10 uur tot 12 uur ben je daar. Welkom. En het is voor kinderen tot 9 jaar. En ze kunnen aan alle leuke activiteiten gratis deelnemen. Dus dat is ook wel mooi meegenomen. Dat dus in Lokeren in de Durmhal aan de Sportlaan nummer 2 vandaag dus. Verder kan je ook in Lokeren nog naar Werelddierendag, want dat is het ook wel vandaag natuurlijk. Als je een beestje hebt of een hond, dan kan je je laten gaan bekijken. Laat de chip van je hond en registratie nakijken. Dat kan bij het Zilveren Mandje. Het is allemaal gratis en je bent daar welkom op het Marktplein van Lokeren. Vanmiddag tussen 1 en 4 uur kan je dus de chip van je hond laten nakijken of alles nog in orde is daar. Dat is ook wel mooi meegenomen. Zou ik zeggen. Ja, ja, inderdaad. En dan, niet te vergeten, kan je ook nog naar een tweedehandsmarkt. Daarvoor kan je naar Nazareth trekken. Grasdruinen in een ruim aanbod tweedehands boeken en platen. Dat kan van 11 tot 4 uur in het cultureel centrum De Zwaan, dorp 22 in Nazareth. Een ganse dag lang. En wat ook leuk is, alles is daar gratis toegankelijk.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.

Ja, wel over 76 jaar is hij, deze good old Stevie Wonder. En hij is momenteel op tournee aangaan met zijn 50th anniversary tour. Komt hij ook naar Nederland deze maand? Woensdag 28 oktober, dan geeft hij een concert in de Ziggo Dome daar in Nederland. Ongetwijfeld zal hij dit nummer wel gaan spelen, denk ik. Want het was een reus hit destijds in 1980 voor Stevie Wonder. We draaien hier nog een keertje bij Club FM Master Blaster. En dat om bijna 11:50 op zondagvoormiddag. Zometeen hebben we nog wat uittips. Als

Sharon Webcom draait weer bij Club FM met Kingdom of Fear. En dat brengt ons weer bij een leuke aantal items die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En we trekken met jullie luisteraars naar Gent, want de Vlasmarkt in Gent die is al vroeg begonnen aan een lange feestdag deze ochtend. Want tijdens de 16e dikke dekenesfeesten is er vanaf 9 uur een traditionele rommelmarkt, gevolgd door live muziek en kinderanimatie. En tegen de avond nemen jonge bands de cafés rond het plein daarover. Want wie Vlasmarkt zegt in Gent, denkt natuurlijk niet meteen aan een rommelmarkt van 's morgens vroeg. Het plein staat vooral bekend als het kloppende hart van het Gentse nachtleven, waar de nacht pas stopt wanneer de rest van de stad al lang ligt te ronken. Sinds 9 uur staan dus de Vlasmarkt en de Sint-Jacobs Nieuwstraat vol kraampjes voor een doorlopende rommelmarkt. En ook gezinnen zijn vandaag daar van harte welkom, want voor de kinderen staat er animatie op het programma. Om 1 uur vanmiddag zorgen de Vette Pistons voor een eerste muzikale moment van de dag. Later om 3 uur volgen de Rob en Raff, waarna om 6 uur schaamteloos voor de nodige schaamtelijke meezingers zorgt. Tijdens de Jong Geduld kroegentocht van Kinky Star trekken jonge bands 's avonds langs de cafés rond het plein. Op het programma staan onder meer MyPlay, maar ook stoelen en banken. Met name Rewilding, DJ, Rosemary en ook nog de Maisies. De 16e dikke dekenhuisfeesten, dat is allemaal gratis toegankelijk. En een ganse dag lang kan je dus daar terecht in Gent. Een aanrader misschien om de sfeer daar een keertje op te schrijven. Van Gent gaan we richting Wichelen, luisteraars, want wandelaars die kunnen vandaag deelnemen daar aan een nonnenbostocht in Wichelen. De wandeling voert deelnemers langs het Nonnenbos, de Serskampse Beekvallei en het hart van de boomkwekerij en sierplantenteelt. Men kan vrij starten nog tot 3 uur komende namiddag en vertrekken, dat kan je aan de Gibo de Rozelaar. Dat is gelegen in de Schoolstraat nummer 4 in Serskamp bij Wichelen. De deelnameprijs voor de wandeltocht bedraagt zo'n 3 euro. Het is er mooi weer voor om te gaan wandelen, dus reden te meer om misschien wel deel te nemen aan die wandeltocht. Verder kan je ook nog richting Hammen, tenminste als je alles wil weten over de brandweer en wat daar allemaal te gebeuren valt. Want inderdaad hoor, de Hamse brandweer die zet vandaag zijn deuren open van haar kazerne. En dat is gelegen aan de Kazernestraat nummer 2 in Hammen. Men kan er vandaag terecht sinds 10 uur tot 8 uur komende avond met heel wat leuke activiteiten. Er zijn shows, static shows, maar ook een hapje en een drankje kan je daar nuttigen. En ook voor de kinderen is er heel wat leuke activiteiten daar. En dat op de site van dus de brandweerkazerne van Hammen in de Kazernestraat nummer 2. En dat dus in Hammen. Uiteraard is alles daar gratis toegankelijk.

kan je deze nog destijds in 1990 een knaller in onze hitlijsten voor Blue Pearl en Naked in the Rain. Dat is wel niet toepasselijk, hè, want we krijgen vandaag het zonnetje voornamelijk te zien. Dat is wel degelijk een feit. Uit op zondag gaat richting 10 uur hier met deze heerlijke van Ariana Grande. Dit is haar nieuwe single, Hate That I Made You Love Me.

0: Iedereen zal het wel kunnen meezingen hebben of meeneurien. Dat mag ook wat mij betreft. Want het is een reuze hit geweest voor deze gala. Destijds in 1997. Graag hebben we dit nog een keertje gedraaid natuurlijk. Hè, met deze Freed From Desire. Waarbij het 9:55 is geworden. En dat op deze 4e oktober alweer.
1: Hele goeie morgen. Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
0: Hele goeie morgen. Inderdaad, we zijn al een lekker uurtje bezig sinds 9:00 en gaan nog lekker door tot 11:50 komende middag. Vandaag trouwens, op deze 4e oktober, is het weekend van de klant. Gisteren was dat al en ook vandaag gaat dat nog zo door. Met andere woorden, als je iets gaat kopen in een winkel, dan krijg je misschien wel een leuk presentje. Gewoon om jullie te bedanken natuurlijk. En heel wat winkels die zijn ook vandaag geopend in de grootsteden. Dus reden te meer om misschien wel te gaan shoppen vandaag. Maar ook is het vandaag Werelddierendag. Overal ter wereld wordt er stilgestaan bij de rechten van de dieren en dat in onze samenleving. Met andere woorden, kan je ook als je een dier hebt dat even lekker gaan verwennen op deze Werelddierendag. En ook leuk vandaag, het is Wereldwandeldag. Wandelen is gezond. Wereldwandeldag om het belang van een goede mars te onderstrepen. Met andere woorden, als je zin hebt, maak dan een keertje een leuke wandeling. Want het weer is vandaag heel goed hoor. Leuke herfstdag wordt het met 22 graden. Wat de rest van de week gaat worden, dat horen we straks natuurlijk van Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Want in dit uur komt hij ook nog langs voor zijn weerpraatje. En verder natuurlijk onze leukste uittips gaan we het hebben. We gaan het nog meer hebben over natuurlijk heel wat leuke initiatieven die vandaag toch plaats hebben. Leuke initiatieven aangaande toch wel de grote Open Bedrijvendag. Want dat heeft ook vandaag plaats in Oost-Vlaanderen. Dus reden te meer om hier te blijven luisteren. Fijne muziek onderweg ook in dit uur van de Eurythmics, The Prince, Pretenders. Maar eerst deze knaller uit 1986. Destijds een numero uno hit voor deze Redbox. Hier zijn ze nog een keertje, For America.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: zal het misschien niet geloven, maar deze komen uit Nederland hoor. Het zijn een DJ en een producer, met name Jesse en Ausham, die het goede weer maken al een tijdje daar. Dit is hun huidige single Silver Lines, die het allemaal samen doet hier met Emily Warren, die het allemaal heeft ingezongen wat dat nummer betreft. Goed, luisteraars, van harte welkom in Uit op Zondag. Ondertussen is het hier een goede 14 over 10. En jawel, misschien weet je dat nog niet, maar toch, vandaag is het opnieuw Voca Open Bedrijvendag. Honderden bedrijven in Vlaanderen en Brussel die zetten hun deur open voor het grote publiek. En in Oost-Vlaanderen kan je op 47 locaties binnen gaan kijken. We hebben er een paar opvallende uitgelicht, of gaan er een paar opvallende uitlichten waar je dus naartoe kan. Wie altijd al eens wilde weten wat er achter gesloten bedrijfsdeuren gebeurt, krijgt daar vandaag volop de kans toe. Want tijdens Open Bedrijvendag tonen ondernemingen niet alleen wat ze maken, maar vooral ook hoe ze werken en wie daar elke dag voor zorgt. Grote spelers staan daarbij naast lokale bedrijven, ambachtelijke vakmanschap, naast innovatieve technologie. En een van de Oost-Vlaamse trekpleisters is de gemeente Zeelen vandaag. Want net als 4 jaar geleden is de gemeente opnieuw een zogenaamde hotspot. 9 bedrijven en organisaties nemen er deel, waaronder ook het gemeentemagazijn. Iedereen is daar dus van harte welkom, een ganse dag lang om te zien wat daar allemaal gebeurt. Maar ook bedrijven zoals Tremotion, Didi S. De Gelder, Raamdonk Ramen, KM Interieur, Elite & Fire en Elite & Keukens, Vandamon Vandalup, maar ook Neargrid en Interdal zetten in de gemeente Zeelen vandaag dus wagenwijd hun deuren open. Wie meerdere locaties wil aandoen, kan daarvoor een uitgestippelde fietsroute gaan volgen. En onderweg zijn er ook demonstraties en kinderanimatie. En ook in de Eeklo valt er 2 bezoeken makkelijk te combineren. Met name op het industrieterrein tonen 2 buren er heel verschillende kant van het ondernemingschap. Bij SMO in de Nieuwe Dorpen 14 ontdek je daar hoe machines en automatiseringoplossingen op maat worden ontwikkeld. Iets verderop in de Kunstdal 2E laat stokerij Borrel bezoekers zien hoe hun dranken gemaakt worden. En de familiestokerij neemt voor de 2e keer deel aan die Open Bedrijvendag. Ze maken daar ambachtelijke jeans, maar ook likeuren en andere sterke dranken. Speciaal voor vandaag wordt ook de nieuwe Arancelo Adeline gelanceerd. Een likeur op basis van bloedappelsine van aan de voet van de Etna. Een heel ander decor wacht bezoekers in Beverenkruibeke Zwijndrecht, want daar opent het 11e bataljon Genie aan de heirbaan de deuren. De technisch gespecialiseerde eenheid maakt deel uit van de landcomponent van de Belgische leger en is daarmee een van de opvallendste deelnemers in de provincie. Verspreid over Oost-Vlaanderen zijn er vandaag nog heel wat interessante locaties te gaan ontdekken. In Deinze kan je onder meer binnenkijken bij Nuga Vital langs Vaart Links. En in Gent zet Coca-Cola Eurofysiek Partners aan de Zwijndrechtse Steenweg 811 de deuren open. En ook in Oudenaarde kunnen bezoekers langs de Westering ontdekken hoe Samsonite zijn bekende koffers gaat produceren. De meeste deelnemers die bedrijven die zetten vandaag dus hun deuren open tussen 10 en 5 uur. Iedereen is van harte welkom en alles is natuurlijk gratis toegankelijk. Alle deelnemende locaties en praktische informatie kan je uiteraard terugvinden. En dat op de website www.openbedrijvendag.be. Dus www.openbedrijvendag.be. Vandaag dus in Oost-Vlaanderen en natuurlijk ook in Brussel ben je van harte welkom om een kijkje te gaan nemen, al dan niet achter de schermen, en hoe alles in zijn werk gaat in heel wat leuke bedrijven dus hier in Vlaanderen.
1: Nergens hoor je zoveel over je eigen streek. Nergens hoor je zoveel muziek.
2: Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
6: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
7: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
8: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
7: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
8: Light Experience Center. Druk op pauze.
7: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
8: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

is en blijft een klassieker om u tegen te zeggen. Natuurlijk deze van de Eurythmics in de jaren 80. We draaien nog een keertje deze Sweet Dreams Are Made Of This. Goedemorgen allemaal. Je luistert naar Club FM in Uit op zondag. Straks hebben we Patrick Haantjes die nog langskomt met het uitgebreide weerpraatje. Maar eerst gaan we toch nog een keertje naar de 90s met deze Something Happenings.

0: inderdaad, is misschien wel een mooie dag om met de parachute te gaan springen in een vliegtuig. Een lekker zonnetje. Deze toch wel heerlijke Something Happens uit 1990, dat we nog een keertje draaien. Goed, het is ruim 22:30 geworden. Tijd voor het weerbericht.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Daarvoor hebben we Patrick Haantjes in de studio. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ah, het wordt een heerlijke herfstdag vandaag.
3: Zeker en vast. Een mooie kermiszondag voor Zeelen. Want
0: ook al.
3: In Zeelen is hier het kermis.
0: Ja.
3: De mist is vrij snel opgetrokken. Ja, ja. Op meerdere plaatsen was het toch wel dichte mist deze morgen. Maar dus gelukkig is deze snel opgetrokken. En daardoor is het vandaag een mooie zondag. En loopt de temperatuur op naar 20 à 22 graden. En bij dit alles staat er een zwakke wind uit noordoostelijke richtingen. Morgenochtend een beetje hetzelfde verhaal. Opnieuw toch wel mistvelden. Dus als je moet vroeg op de baan moet, toch wel een beetje in rekening mee houden. Dat het op enkele plaatsen dichte mist kan ontstaan. Dus dat betekent zicht beperkt tot minder dan 200 meter. Morgenochtend ligt de temperatuur wel rond een 8 graden. En eens de mist in de voormiddag zal verdwijnen, loopt de temperatuur na de middag dan op naar een aangename 22 graden. En opnieuw een zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag in de ochtend opnieuw mist, maar deze mist zal dinsdag wel een keer wat langer kunnen blijven hangen. Misschien zelfs tot de middag. Als alles verloopt volgens nu uitgeschreven, zou het dan na de middag opnieuw toch wel vrij mooi moeten worden. En dan kan de temperatuur nog oplopen naar een 22 graden. Woensdag wisselbewolkt. In de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking opzetten. Maar het zal pas in de avonduren zijn dat het tot regen komt. Middagtemperaturen liggen opnieuw tussen 20 en 22 graden, afhankelijk van de bewolking. Maar de regen die dan op woensdagavond in de late avond zou vallen, dat is dan de aanzet voor een meer wisselvalliger weertype en voor een wat meer herfstachtig weerbeeld. Donderdag zijn er perioden met regen. Middagtemperaturen dalen naar een 15 graden en er komt ook meer wind opzetten uit noordwestelijke richtingen. Vrijdag kans op lokale bui. Middagtemperaturen liggen dan rond een 16 graden. Zaterdag en zondag is het wisselbewolkt met vooral op zaterdag nog enkele regenbuien. Middagtemperaturen dan rond een 18 graden en zondag zou het dan opnieuw wat frisser zijn. De meeste plaatsen worden het dan droog en dan liggen de temperaturen zo rond een 16 graden. Dus een groot verschil met wat we nu beleven. Dus 22 of 16 graden. Er gaan al heel veel mensen de verwarming aansteken in de avonduren en in de ochtenduren. Want ja,
0: het begint frisjes te worden.
3: Begint dat al te voelen, want deze morgen ook temperaturen rond 7 graden. En aan de grond was het zelfs onder de 5 graden, wat gisteren ook het geval was. De nachten worden koud, ze worden ook langer en dan koelt ook wat sneller af. En als ik dan nog wat verder kijk, als ik volgende week naar de studio kom en de weerkaarten liggen nog zoals het nu is, dan zou ik wel eens kunnen zeggen dat er in de Ardennen kans is op sneeuwval op het einde van de week. Dus er wordt nu wel heel wat kouder weer uitgetekend voor de vervolg van de maand oktober. Maar we gaan afwachten of dat volgende week nog zo zal zijn, want het is nu het is 14 dagen ver, dus dat is altijd minder betrouwbaar. Maar het is wel enkele keer dat dat uitgetekend is. En,
0: Wat mij wel opvalt in het weerpraatje, Patrick, dat is dat er weinig neerslag toch wel gaat vallen. Hè? Er vallen wel wat buien of zo. Maar
3: er valt neerslag, maar niet
0: geen vregende dagen.
3: Als je echt extreme regen, op donderdag gaat er misschien met wat geluk tussen 5 en 10 liter water vallen, maar het zal meer eerder 5 liter zijn dan 10 liter, vrees ik. Dus, en de rest is dus altijd niet de grote neerslag hoeveel. Altijd blijft altijd beperkt. Het is niet de regen zoals in Spanje en het zuiden van Frankrijk.
0: Nee, dan was het weer...
3: Dat is heel wat minder.
0: Dat we naar frisser weer gaan, dat is normaal natuurlijk.
3: Ja, dat is meer dan normaal.
0: Nu wel een beetje uitzonderlijk met die 22 graden.
3: Ja, we moeten ook rekening houden. De maand september was bijna 2 graden warmer dan normaal. En nu, begin oktober, is ook zeker 2 graden warmer dan normaal. Ja, dat kan niet. We moeten een beetje kunnen.
0: We moeten anders, zeker. Dat we weten dat het herfst is.
3: Dat we weten dat het herfst is. Voilà,
0: goed, Patrick, mooi.
3: Het is altijd zo, in Ciel Kermis, dat is altijd het eerste weekend van oktober en daarna begint dat toch altijd.
0: We gaan zeker nog genieten van die mooie dagen toch wel de komende 3 dagen nog toch.
3: Zeker. We gaan dan ook.
0: Bedankt voor je weerplaatje, Patrick. Fijne zondag.
3: Tot volgende keer. Dag.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Momenteel is er nog altijd in Frankrijk aan gaan naar toch wel concerten die ze opnieuw heeft gegeven natuurlijk. We draaien Celine Dion, I Drove All Night. Zometeen luisteraars hebben we het regio nieuws voor jullie. Dus als je up-to-date wil blijven wat er in de streek gebeurt, moet je zometeen blijven hangen. Maar eerst deze grote meneer. Helaas, hij is er niet meer. Maar dit was wel een grote hit destijds in 1985. En dan hebben we het natuurlijk over Prince. Hier is hij nog een keertje met zijn vette hit. Let's.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het nettigheidsbeleid. Schepen Sophie Bracke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt te weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn. In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. De ijspiste in Sint-Niklaas wordt tijdens de komende eindejaarsperiode groter en keert terug naar de grote markt. De voorbije jaren lag de piste op een nabijgelegen plein door de heraanleg van de grote markt. Maar de nieuwe ijspiste die komt dus nu terug in een grote houten chalet, zodat ze bestand is tegen verschillende weersomstandigheden. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melsele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de in 70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepenlandstraat.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: You make her look so
1: Midnight Oil, inderdaad. We draaiden hier Easy bij Club FM. Goed, wij gaan richting een uur of 11 op deze zondag voormiddag. Na 11 uur zijn we uiteraard graag terug met heerlijke muziek en nog wat leuke uittips die je kan gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen. Dus hou je oor hier bij ons op deze naherfstdag wat dat betreft. Ik laat je nog in dit uur met Culture Beat. Grote hit geweest in 93 hoor, met deze gun.

0: Jawel luisteraars, we gingen met jullie naar het jaar 1991. Toen kwam deze plaat uit, gebracht door de KLF en Tammy Wynette, die we nog kennen van het nummer Stand By Me, heeft dit nummer ook ingezongen. Kijk eens aan, het werd een grote hit voor deze KLF en die Tammy Wynette. Justified en Angels draaiden we.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Inderdaad, nog een uurtje hou ik je gezelschap met muziek onderweg van de Alex Warren, Umberto Tozzi. En we gaan Nederlandstalig met Noordkaap in dit uur. Maar eerst een man die er helaas ook niet meer is. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Maar we kunnen wel terugblikken uit het verleden. Want hij heeft heel wat leuke platen gemaakt. Waaronder dit nummer natuurlijk uit 1983. I Can Hear Your Heartbeat. Hier is hij, de good old Chris Rea. Goedemorgen luisteraars, welkom.

0: 36 jaar is in de fleur van haar leven. Oh, zo populair deze Taylor Swift. I know, draaide weer bij Club FM. En dan is het weer tijd om in onze agenda te gaan duiken voor de leukste uittips die je nog kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. We trekken met jullie naar Dendermonde, luisteraars. Want Cultuurhuis Belgica van Dendermonde die blaast dit seizoen 30 kaartjes uit. En dat wordt dit weekend gevierd. Niemand die er momenteel kan naast kijken dat het feest is in het Cultureel Centrum Belgica. En dat aan de Kerkstraat in Hartje Dendermonde. Zowel binnen als buiten zijn een heleboel slingers opgehangen om het gebouw helemaal in de sfeer te brengen. En bezoekers van het cultuurhuis kunnen er hun wensen op schrijven. Het hoogtepunt van de jubileumweekend heeft vandaag plaats onder de noemer Bonte Zondag. En dat is een gratis familiedag waarop het cultuurhuis zijn deuren wagenwijd openzet. Bezoekers die kunnen komen genieten van de voorstelling Opera Punk, meedansen met Boost, kennismaken met Boze en zijn vrienden en deelnemen aan tal van creatieve workshops en knutselactiviteiten. En daarnaast staan er nog heel wat verrassingen op het programma die van deze dag een echte ontdekkingstocht maken, zoals een bonkers kids rave en schervengeluk waar je het servies mag kapotgooien. Met deze feestelijkheden blikt het cultuurhuis niet alleen terug op 30 jaar cultuurgeschiedenis, maar kijkt het ook vol ambitie naar de toekomst. Met andere woorden, iedereen is welkom straks vanaf 2:30 tot 6:00 in en rond Belgica. En dat is gelegen in de Kerkstraat 24 in Dendermonde. Alle info over het feestprogramma kan je altijd nalezen. En dat doe je via de website www.ccbelgica.be. Dus www.ccbelgica.be. En dan gaan we nog even naar Gent, luisteraars, want het Designmuseum in Gent is terug van weg geweest. Na 4 jaar wachten zijn de deuren afgelopen vrijdagavond opnieuw geopend en dat voor een feestelijke openingsperiode van maar liefst 10 dagen. Vooral dit weekend en vandaag dus valt er heel wat te beleven met onder meer muziek van het Gentse duo Lander en Adriaan, maar ook een designmakersmarkt met 60 lokale makers. Er zijn workshops en voor de kinderen zijn er natuurlijk springkastelen. Kortom, een ideaal moment dus om het vernieuwde museum te gaan ontdekken. En dat kan je in en rond het Designmuseum van Gent aan de Drapstraat nummer 10 in Gent. En dat nog tot en met volgende week, zondag 11 oktober, is daar iedereen welkom. De toegang is volledig gratis. Wil je het nog een keertje nalezen wat er allemaal te beleven valt? Wel, dan kan je surfen naar www.designfest.be. Dus www.designfest.be. En dat aangaande de heropening van het Designmuseum dus in Gent.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk op

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je een ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op Cabor Construction.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

deze Britse popster Boy George is nog altijd alive en kicking, hoor. Ja, inderdaad, ondanks zijn leeftijd. Want op 4 november dan geeft hij een concert in Tel Aviv, in Israël. En hij belooft toch wel een avond vol positiviteit, liefde en good vibes. Ja, het is maar te hopen natuurlijk dat het waar is. We draaien nog een keertje Everything I Own, een van zijn vele solo hits bij Club FM. Zometeen, luisteraars, hebben we nog een paar leuke uittips die je kan gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen. Maar eerst nog wat fijne muziek op je radio, hè? Ja. Lady Gaga, die komt eraan zometeen. Maar eerst kan je lekker meewiegen of meezingen met deze heerlijke Noordkaap.

0: Lady Gaga en Doechii draaien met Runaway. Maar dat moet je zeker nog niet doen, luisteraars. Blijf gewoon wel luisteren, want we hebben nog een paar leuke uittips die je kan gaan doen. En het is mooi weer op deze zondag, dus misschien wel een gelegenheid om te gaan fietsen. En dan kan je naar Overmeren bij Berlaren, want de Gezinsbond van Overmeren organiseert vandaag een fietstocht naar het Scheepsvaartmuseum in Baasrode. De deelnemers vertrekken aan het Boerenkrijgpark in Overmeren en rijden via rustige binnenwegen naar Baasrode. De heen- en terugrit bedraagt ongeveer 40 kilometer. In Baasrode staat een geleid en geanimeerd bezoek aan de erfgoedsite op het programma. En de groep die ontdekte de vaste tentoonstelling, de scheepswerf en de dokken, de werkplaats van Praat Dansaert, scheepsmodellenbouw en de meesterwoning. De deelnameprijs omvat ook een tractatie en dat in de bar. Wie liever niet fietst, kan met eigen vervoer naar het Scheepsvaartmuseum komen. De groep wordt daar rond 3 uur verwacht. Men vertrekt aan het gemeentelijke park Molenstraat nummer 1 in Overmeren en dat om 1:30. En de duur van de fietstocht naar daar en terug zal ongeveer om 6 uur toch wel gedaan zijn. Dus wat dat betreft reden te meer om misschien wel mee te fietsen en dat naar het Scheepsvaartmuseum in Baasrode met de Gezinsbond van Overmeren vandaag. Van Overmeren gaan we naar Lokeren, want daar kan je de vogeltrekwandeling gaan meedoen. En die wordt georganiseerd door het Molsbroek VZW Durmen. Iedereen kan meestappen aangaande de vogeltrekwandeling. Die start om 2:30 tot 4:30. En de place to be is uiteraard het bezoekerscentrum Molsbroek aan de Molsbergenstraat nummer 1 in Lokeren. De deelname is volledig gratis. En hou je van de kermisluisteraars, dan ben je welkom in de gemeente Zeelen. Want nog tot en met zondag 11 oktober staat het Zandbergplein in de gemeente Zeelen opnieuw in het teken van de oktoberkermis. Dagenlang kunnen bezoekers terecht op de kermis, terwijl ook vaste tradities, zoals de jaarmarkt op dinsdag 6 oktober, de kermiskoers op woensdag 7 oktober en het vuurwerk aan de vrije tijdsite De Wiek en de Klodden op zaterdag 10 oktober opnieuw op het programma. Iedereen is welkom en ook uiteraard de kindjes om van de kermis te genieten. Het volledige programma kan je terugvinden via www.zeelen.be/oktoberkermis. www.zeelen.be/oktoberkermis. En dat dus voor die oktoberkermis die daar dus nog tot en met volgende week zondag plaats heeft. En dan voor de volwassenen mensen die graag van een whiskytje houden, wel die kunnen vandaag richting Gent, want whisky met een Gentse twist, dan vind je vandaag voor de laatste dag op het whiskyfestival in Gent, meer bepaald in de Oude Vismijn. Je kan er whiskies proeven, masterclasses volgen en zelf met een whiskybootje door de binnenstad gaan varen. Extra leuk, er zijn Gentse whiskies, bier en pralines van eigen bodem te gaan ontdekken. En dat kan dus in de Oude Vismijn aan de Rekelingenstraat nummer 5 in Gent. De deuren gaan open om 1 uur vanmiddag en ze sluiten om 5 uur. Alle informatie daarvoor kan je altijd surfen. Dat doe je via www.whiskyfestival.be. Dus www.whiskyfestival.be. En dat dus deze namiddag in Gent.
1: Uit op zondag. De regio-uittips voor Oost-Vlaanderen hoor je hier op Club FM. Club FM. This is something new. The Casper

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

heerlijke single van Marshmallow en Thomas Reff. We draaiden Where We Go. Wel, ik ga met jullie naar Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Want het gemeentebestuur van Lebbeke die doopt de jaarlijkse Dag van de Trage Weg dit jaar om tot een heuse Maand van de Trage Weg. Aan de hand van een fotozoektocht kunnen liefhebbers deze maand verborgen paadjes, groene verbindingen en rustige wegen gaan ontdekken. Lebbeke zat al heel wat jaren in op trage wegen en daardoor is doorheen de gemeente een hele wandelnetwerk ontstaan. Dit jaar is Wieze aan de beurt. De milieudienst werkte er een fotozoektocht uit rond de Wegeltje Wies. Tijdens de wandeling gaan de deelnemers op zoek naar verschillende fotolocaties en beantwoorden ze bijhorende vragen. De fotozoektocht is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het uitgebreide netwerk van trage wegen in Wieze. En deze paden en verbindingen die maken het mogelijk om te wandelen en fietsen langs rustige groene routes weg van het drukke verkeer. Het deelnameformulier voor de zoektocht is verkrijgbaar aan de onthaalbalies van de gemeente Lebbeke en in de bibliotheken van Wieze, Lebbeke en Denderbelle. Maar je kan het ook downloaden via www.lebbeke.be. Het parcours dat start aan de kerk van Wieze is 5 kilometer lang en meedoen kan gratis. Wie nog meer trage wegen wil gaan ontdekken, kan een kijkje nemen op de trage wegenkaart van Lebbeke en daarmee zijn digitaal eigen wandel- of fietsroutes uit te gaan stippelen. Dus misschien vandaag wel een ideaal moment met dat lekker weertje om die fotozoektocht te gaan doen en dat dus in de gemeente Lebbeke. Een aanrader dus, als je graag ook wel een beetje gaat fietsen. Van Lebbeke gaan we dan nog even naar Wetteren, luisteraars. Want het gemeentehuis van Wetteren die zet vandaag zijn gebouw open nog tot 5 uur doorlopend. Bezoekers die kunnen tijdens de open dag achter de schermen een kijkje nemen bij het lokaal bestuur. In het gemeentehuis werken dagelijks honderden mensen aan taken voor de gemeente, maar dat werk is niet allemaal even zichtbaar. Op deze dag worden de communicatiedienst, de openbare dienstverlening, dienstvrije tijd en groentebeheer in de kijker gezet. En medewerkers vertellen zelf hoe zij hun job doen en wat ze er fijn aan vinden. Ideaal dus voor wie benieuwd is naar wat er zich dagelijks afspeelt in het gemeentehuis en dat van Wetteren. Iedereen dus vandaag welkom, nog doorlopen tot 5 uur. En uiteraard is de toegang helemaal gratis.

waar is de tijd gebleven dat deze kornuiten nog de ene hit na de andere scoorde? Inderdaad, dat waren in de 90s natuurlijk met de radio's en Dreaming Wild, dat we graag nog even draaiden. En zo zit het programma uit op zondag er weer op. Fijn dat je erbij bent, of bij was met andere woorden. Maar blijf luisteren, want zometeen is er Yuri Tote tussen nu en een uur of twee. Heel veel plezier met hem en zijn fijne muziek die hij bij heeft. Geniet allemaal nog van jullie zondag en ik laat je nog met muziek van Apollonia 6 en Alex Warren. Graag tot volgende week.

0: Met deze van Black Box en Strike It Up zijn we weer begonnen aan een nieuwe aflevering van deze middagclub. Als je aan tafel bent, laat het je alvast smaken. Wij zorgen voor de goede muziek hier bij Club FM. Zometeen van L.O.K. en Khaled. En ook Delirium met Sarah McLachlan zitten onder meer bij met Silence. Maar eerst Jonna Louie en Stop the Cavalry.
1: Join the club, goeiemiddag. Jury Top 10.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Alok en Khalid naar een plaat die oorspronkelijk helemaal geen grote dancehit was. Silence van Delirium kreeg pas echt vleugels dankzij de remix van Tiësto met de fantastische stem van Sarah McLachlan. Silence.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maak blije baasjes.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: FM.

0: Ocean met een wereldhit uit 1985, bekend uit de film The Jewel of the Nile. Deze, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. We springen van de jaren 80 naar de Belgische dance scene. Met deze nu van Derek. Zonder zijn maatje, de boy Tommy, deze Rumble.
1: Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas for another exciting edition of Vaccine Sensation. And tonight, we have a 10-round bout. Let's get ready!

De onderzoeksrechter heeft 15 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugssmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en in Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werd er brand gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren blijven protesteren tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond, dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt trouwens nog steeds dicht bij een treinstation waar normaal heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is eigenlijk eergisteren al ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. Maar door het droge en warme weer blijft het vuur zich verspreiden. In Frankrijk geldt vandaag code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daar voor regen en overstromingen die eerder het noorden en het oosten van Spanje teisterden. In Spanje was er enkele dagen code rood van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. De weersverwachting, we beginnen grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 20 à 21 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo. Zeker maandag, dinsdag en woensdag halen we 20 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Join the club.

Bumper City en Self-Aware kregen nooit te horen hier bij Club FM. Ondanks hun internationale uitstraling komen de Venga Boys gewoon uit Nederland. De groep werd bedacht door de Nederlandse producers Wessel van Diepen en Dennis van den Driesje. En ja, eind jaren 90 waren ze werkelijk overal te horen met nummers als Up and Down, We Like the Party, Boom Boom Boom Boom en We're Going to Ibiza. Like

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
8: Zijn de hits van Club FM.
9: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

bekend geworden in de serie Neighbours, deze Kylie Minogue. Daarachter een succesvolle zangcarrière gehad, of nog steeds, mogen we wel zeggen. De eerste uur zit er alweer bijna op. Muziek komt er nog aan van Britney Spears zometeen, na deze van Bausa en Magnetic.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Bruno Mars en On My Soul. Maar rustig achteroverleunen zit er nog niet in, want we gooien er meteen een pak extra beats tegenaan. Want hier is de winnares van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar, Dara met Bangarang.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Goedemiddag.
6: Club FM.

The Commoners met Never Can Say Goodbye. Eerst een hit voor de Jackson 5, daarna een disco-klassieker voor Gloria Gaynor. En in 1987 staken de Commoners hem helemaal in hun eigen jasje. Woo!

Zonnige periode, af en toe wat wolken, zachte maxima 22 graden. Ook morgen dinsdag houdt het mooie nazomerweer aan. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger met meer kans op regen en het wordt ook minder zacht. Join the club.

Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Gordo, die ken je misschien nog onder zijn vroege artiestennaam Carnage. Sinds 2021 gooit hij het vooral over de house en technoboeg.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Music is just great. I mean, it's everything.

Stella Lefty en Boston. En zo zit het voor mij voor vandaag ook weer helemaal op. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Middagclub op zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Ik laat jullie nog met de Simple Minds en All the Things She Said na deze van Sek Noel en

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Get ready for takeoff. I'm out of love.
6: Dit zijn de hits van Club FM.
7: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: De federale topministers zitten opnieuw samen om een akkoord te vinden over de begroting. De zogenaamde superkern moet op zoek naar 10 miljard euro om het budgettaire gat te dichten. Vandaag belooft al meteen een cruciale sleuteldag te worden in de onderhandelingen. De absolute deadline voor de ministers ligt op dinsdag 13 oktober. Dan wil Bart De Wever zijn regeerverklaring afleggen in het federale parlement. In Spanje wordt na eerdere overstromingen nu de regio Catalonië zwaar getroffen door noodweer. Er zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en de ruime omgeving kregen afgelopen nacht de hevigste regenval in 20 jaar tijd. De straten staan blank en het treinverkeer in de regio ligt stil. De autoriteiten roepen iedereen op om binnen te blijven. Een Vlaamse toerist zou ook opgesloten zitten in zijn hotelkamer in Malgré de Mar. Rusland heeft een strategische brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. De raketaanval komt op een politiek uiterst gevoelig moment, want net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz op bezoek in Kiev voor overleg met president Zelensky over extra militaire steun. Moskou had gisteren nog expliciet gewaarschuwd voor nieuwe represailles en riep buitenlanders op om de stad te verlaten, maar Merz liet zijn bezoek gewoon doorgaan. Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen begonnen aan de wegrit. De renners moeten een parcours van net geen 200 kilometer afleggen, gekleurd door 5 lastige lokale rondes. Onze landgenoot Remco Evenepoel start als absolute topfavoriet voor de Europese trui. En het zal dus afwachten zijn wat straks de concurrentie doet. Grote afwezige op het startblad is wel de Sloveense thuisrijder Pogačar. Hij past voor dit EK. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen de grote prijs van Bahrein op zijn naam geschreven. Een race die door organisatorische verschuivingen uitzonderlijk in Maleisië werd gereden. Door hevige regenval werd de start met 1,5 uur uitgesteld. Het is voor drievoudig wereldkampioen Verstappen zijn allereerste zege van het nieuwe seizoen. Hij hield de Italiaan Kimi Antonelli achter zich, die wel leider blijft in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton finishte als derde. Dus in de namiddag wisselen zonnige perioden en wat wolken elkaar af. Bij aangename maxima tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag houden we dit prachtige droge nazomerweer vast. Maar vanaf woensdag slaat het om. Het wordt dan een pak wisselvalliger met geregeld buien. En het wordt ook gevoelig frisser.
1: Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
0: Een nieuwe wasmachine. Koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op de Witte Winkel.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Brakke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn. In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. De ijspiste in Sint-Niklaas wordt tijdens de komende eindejaarsperiode groter en keert terug naar de grote markt. De voorbije jaren lag de piste op een nabijgelegen plein door de heraanleg van de grote markt. Maar de nieuwe ijspiste die komt dus nu terug in een grote houten chalet, zodat ze bestand is tegen verschillende weersomstandigheden. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melcele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de N70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepelandstraat.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Kibabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles. Eerst kebab. Dan Kibabbels.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaar en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
7: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
8: Dit zijn de hits van Club FM.
9: Club FM. I'm DJ Saj and you're listening to Club FM.

van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Music is just...

0: En dan de weersverwachting. Zonnige periode, af en toe wat wolken, zachte maxima, 22 graden. Morgen en dinsdag houdt het mooie nazomer weer aan. Vanaf woensdag wisselvalliger en ook een pak frisser.
1: Join the club. Club FM.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
7: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zele. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zele. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè.
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits and Friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: In het Antwerpse Borsbeek is een steekpartij net vermeden, bevestigt de politie. Twee mannen kregen er met elkaar aan de stok in een restaurant van Lunch Garden, waarna een van hen een mes trok. De kok van de zaak en een alerte klant konden de agressor overmeesteren en tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Waarom de twee ruzie kregen is onduidelijk. Ondertussen zitten de federale topministers samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers moeten een gat van 10 miljard euro dichtrijden en vandaag belooft een loodzware dag te worden. De heetste hangijzers en moeilijkste dossiers komen namelijk nu op tafel, aldus minister van Financiën Jan Bon. In Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko, is de politie begonnen met de grote ontruiming van een illegaal migrantenkamp. 350 agenten krijgen de hulp van het leger om het kamp waar 3000 mensen verblijven leeg te halen. De migranten worden overgebracht naar een officieel opvangcentrum. Eind juli proberen duizenden mensen de grens met Ceuta te bestormen. Een groot deel daarvan verbleef sindsdien in dit kamp. En dat is dus in tegenspraak met het feit dat de meesten zouden teruggekeerd zijn. Oekraïne heeft een nieuw wapen ontwikkeld dat Rusland moeilijk kan stoppen. Een eigen ballistische raket. Die kan met hoge snelheid en over grote afstand Russische doelen treffen. Voor Oekraïne een belangrijk nieuwe troef, want het land kan daarmee Russische militaire installaties op eigen houtje onder vuur nemen, zeggen defensie-experts. En dan de weersverwachting. Zonnige periode, af en toe wat wolken, zachte maxima, 22 graden. Morgen en dinsdag houdt het mooie nazomer weer aan. Vanaf woensdag wisselvalliger en ook een pak frisser.
1: Join the club.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Deze zondag, grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
4: Goedenavond.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

En de weersverwachting dan, helder. Daarna wordt het mistig in de ochtend en vannacht rond 12 graden. Morgen vroeg hangt er dus nog wat mist, maar daarna zon en 22 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets wisselvalliger en ook frisser. Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

0: pizza.
1: Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be. Club FM.

alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be.

0: Let the beat control your body.
1: Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

0: 90s at 9. De jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM.
1: Can't touch this. Can't touch this.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit

上